0: Radio Reraw.
1: Als Simagot in haar meelites,
2: haar mitte scholiacht,
1: haar bishroge,
2: agus haar nukes.
1: Boelischach, ik chachen dukes, de ihischkeliacht de quischchali,
2: ijanta misha, kima kustele,
1: agus misha, kuan de burke.
2: Se tra adrum spriel show, follow moe met fin de credive agus nischkelte, et haar grilo or venulachte margoel.
1: Filler de ruches, a hochtechlo gach derdi on shore Radio Rira, no e share er Spotify agus Apple Podcast on Wadden Dark Yon.
0: Rira!